Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara.

Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in

Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in

Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Vandaag praat de minister van Onderwijs met de vakbonden en ouderorganisaties. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. In de fabriek komen zo'n 500 mensen te werken. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De politie verrichtte invallen in Hagen en Unna na een tip van een inlichtingendienst. Dat meldt de Duitse krant Bild. De 33-jarige Duitser en 2 Syrische mannen van 20 en 24 jaar zouden online hebben gesproken over een mogelijke gewapende aanslag. Het is nog onduidelijk hoe concreet de plannen waren en of er ook wapens zijn gevonden. De brand in een bedrijfsgebouw in Almere is onder controle. De brandweer is nog bezig met nabluswerkzaamheden. De brand werd om 11 uur gisteravond gemeld en al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Om 1 uur vannacht sloegen de vlammen nog uit het pand in het gebouw aan de Bolderweg op het industrieterrein De Vaart. De rook trok niet naar de omliggende woning.

Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen. Die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
1: In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het is nog onduidelijk hoe concreet de plannen waren en of er ook wapens zijn gevonden. De brand in een bedrijfsgebouw in Almere is onder controle. De brandweer is nog bezig met nabluswerkzaamheden. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen. Die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder.

Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen. Die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Bever.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. Het weer, hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast.

Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf.

Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Door Russische luchtaanvallen is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw een belangrijke brug beschadigd. Gisteren werd de zuidelijke brug, die een belangrijke verbinding tussen het oosten en westen van de stad vormt, ook al geraakt door droneaanvallen. Hij is nu volledig gestremd. Vannacht werd ook een flatgebouw getroffen. Er brak brand uit en één persoon kwam om het leven. Twee anderen raakten gewond. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied.

Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Radio Nieuws op streekomroep de Bevelanden. Door Russische luchtaanvallen is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw een belangrijke brug beschadigd. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat die de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dame. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. In een kinderopvang bij de Amerikaanse stad Detroit heeft een 3-jarig jongetje een geladen pistool uit zijn rugzak gehaald en gaf dat door aan andere kinderen. Voordat die ermee konden gaan schieten, hebben medewerkers van de opvang het wapen afgepakt. De ouders zijn aangeklaagd. De moeder van het jongetje had wel een wapenvergunning, maar riskeert nu een gevangenisstraf van 3 maanden wegens onveilig opbergen van het wapentuig. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad.

Het weer, periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. Er is weinig wind, maar aan zee waait die matig uit het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht, 3 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 3 kilometer file. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat die de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. In een kinderopvang bij de Amerikaanse stad Detroit heeft een 3-jarig jongetje een geladen pistool uit zijn rugzak gehaald en gaf dat door aan andere kinderen. Voordat die ermee konden gaan schieten, hebben medewerkers van de opvang het wapen afgepakt. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. Het weer, periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. Er is weinig wind, maar aan zee waait die matig uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, te grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. En scheepsbouwer Dama uit Gorkum wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat hij de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dama. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter.

Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A2 Maastricht richting Eindhoven dicht tussen Maastricht en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden. En ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. En scheepsbouwer Dama uit Gorkum wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat hij de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Luik richting Maastricht is dicht tussen Oost-Maarland en Maastricht. Dat komt door opruimwerkzaamheden en ligt daar een lading graan op de weg. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. De Verenigde Staten sturen een derde vliegdekschip en twee landingsschepen naar het Midden-Oosten. Die zouden daar eind deze maand moeten aankomen. Aan boord zijn volgens Amerikaanse media 7000 bemanningsleden en 2000 mariniers. President Trump dreigt ondertussen met nieuwe aanvallen op Iran. In het tijdschrift Time meldde hij gisteren een recent Iraans voorstel voor een staakt het vuren te hebben afgewezen. Dat vond hij niet goed genoeg. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, te grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum.

Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Belgische grens richting Eindhoven is dicht tussen IJsden en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Waarschijnlijk gaat het nog tot 2:30 duren. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Verder staan de files op de A4 naar Antwerpen bij Bergen-op-Zoom. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Patadorp een 30 minuten vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Een hele goede vrijdagmiddag hier zo in de Beverlanden. Mede namens Ad, want die zit tegenover mij.
3: Ja, hey, hallo, goedemiddag.
2: We mogen weer tijdreizen en dit was er eentje van vandaag de dag. Stella Lefty, want we praten over met haar Boston, dus 2026. En van deze Amerikaanse singer-songwriter Stella Lefty. Dat kwam allemaal uit op 27 maart van dit jaar. En dat stond toen op haar EP, Is This Heaven, met een vraagteken. Maar het kwam ook terecht op haar debuutalbum. Haar album, dat heet Long Way Home. En daar komt dit allemaal vandaan, van deze Stella Lefty. En Stella zelf, zij heet eigenlijk Stella Lefkowski. Dat heb ik al eens verteld, denk ik.
3: Ja, klopt.
2: Ja, mooie naam, maar. Ja, singer-songwriter is zij. En dit is eigenlijk een beetje haar doorbraak aan het worden wereldwijd, deze single Boston. Heaven is a place on earth, daar zijn we het ook wel eens mee eens, zeker als je het hebt over muziek. Maar Belinda Carlisle, die dacht, dat ga ik in 1987, dacht ze van, ik ga hier echt een single van maken. Dat deed ze ook. Kwam toen van haar tweede album en dat heette ook echt Heaven on Earth 1987. Dus geschreven onder andere door haarzelf en door zeker Rick Knowles. Hier is Belinda Carlisle.

0: heet die? Deze Belinda Carlisle met een Heaven is a Place on Earth 1987. Het werd nummer 1 in Engeland en een klein maandje later ook nummer 1 in Amerika. Belinda Carlisle dus, en die kunnen we natuurlijk allemaal nog wel kennen van het bandje waar ze destijds uitkwam.
1: De Go-Go's.
0: De Go-Go's, ja. Precies, ja. Zij is ondertussen ietsje ouder dan wij zijn had.
1: Oh.
0: Zij komt uit 1958.
1: Jeetje, uit de tijd dat de dinosaurussen nog door de straat heen fietsten.
0: Ik weet niet precies, maar dat was het trouwjaar van mijn ouders.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, ja. En 3 jaar later mocht ik de wereld binnentreden.
1: Ja, nou, zijn ze nog dankbaar voor de wereld?
0: Vast
1: zeker wel. Weten, ja. Wel, ja. Al was het alleen maar vanwege de mooie programma's die je gemaakt hebt.
0: Kijk, dat hoor ik graag.
1: Jaar,
0: dat hoor ik graag.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Dan gaan we nog eventjes een stapje terug in de tijd doen naar het jaar 1998 met Emilia en haar Big Big World. Dan zitten we weer in Zweden, hè?
1: Ja, die kwam uit Zweden, wist ik niet meer, maar ik wist dat ze uit Scandinavië kwam.
0: Ja, dat is dus Zweden, hè?
1: Mm-hmm. Ja, oké, okay, dat is een stukje Scandinavië, Zweden.
0: Precies. Klopt. Goed voorbeeld van een eendagsvlieg, helaas dat er weer wel. Maar wel heel mooi hoor. Big Big World, 1998, Emilia.

0: Leona Lewis en haar Bleeding Love. Deze Leona Lewis zelf, zij komt uit het jaar 1985 en uit Engeland natuurlijk. En zij is populair geworden door het Engelse programma The X Factor.
1: Oké.
0: Ja, dat won zij.
1: Ja, er zijn meer goede namen uitgekomen uit The X Factor.
0: Ja, dat is waar. Ja. En toen kreeg ze dus haar eerste single A Moment Like This. Wat eigenlijk een cover was van het nummer van Kelly Clarkson. Maar daarmee brak ze dus door in Engeland. Niet een klein beetje ook, want binnen 30 minuten had zij toen, is het nummer daar 50.000 keer gedownload.
1: Oh.
0: Ja, echt. En we kennen haar natuurlijk vooral van dit. Bleeding Love.
1: Eigenlijk de enige grote hit die ze heeft beter te scoren tot nu toe.
0: Ja, dat werd ook een nummer 1 hit, hè?
1: Ja, maar je hebt even nagekeken, ze is maar net, nog maar net 40. Dus er zijn nog mogelijkheden.
0: Hè? Ik hoop het voor haar.
1: Ja,
0: hoop het betreft, ook. Mag ze. Ja. We duiken terug in de tijd en dan komen we terecht in het jaar waarop mijn oldtimer ook geboren werd. ja, echt waar. 1988. Ik zal geen merk noemen, want dat mag geloof ik niet.
1: Nee.
0: Nee, maar het komt wel uit
1: Zweden. Komt vast uit Scandinavië.
0: Ja, dat klopt. Komt uit Zweden.
1: Ja, ik weet precies wat het is.
0: Ja, precies.
1: Okay. Gaan we niet vertellen.
0: Nee, gaan we nog niet. Nee. Dat doen we wel in, even kijken, 2028 dan mag ik er weer mee de weg op.
1: Je mag er nou ook mee de weg op als je maar betaalt.
0: Ja, precies. En dan 2028 dan mag hij dus in de oldtimerverzekering.
1: Ja, en ik denk dat je eerst nog even 7000 euro achterstallig onderhoud moet aftikken.
0: Dat komt er ongeveer op neer, denk ik. Dat moet wel gaan gebeuren. Aan de auto.
1: Ja.
0: Daar heb ik het wel voor over.
1: Maar goed.
0: We gaan het beleven. We komen terecht bij de Fairground Attraction in dat jaar dus, 1985. Dit was een Schotse folk- en rockband, want ze bestaan niet meer. We kennen ze bijvoorbeeld ook van hun single Perfect, hè?
1: Ja.
0: Dit is van Fairground Attraction, Find My Love.

0: heb ik net uitgebreid verteld dat het uit 1988 komt. Dan maakte ik een klein foutje door te zeggen 1985. Dat is dus
1: ja.
0: niet waar.
1: Nee, maar ja. Toen dachten ze er misschien al over na. Kunnen.
0: Oh, dat zou kunnen, ja.
1: Maar in 1988 uitgebracht.
0: Precies.
1: Geef het een draai.
0: Ja, helemaal goed. Dus ik zei ook al, ze hadden dus ook het nummer Perfect bijvoorbeeld uit 1988.
1: Mm-hmm.
0: We gaan zo op naar de hoofdpunten van het nieuws, begrijp ik van jou, Art.
1: Ja, klopt.
0: Oké, dan gaan we nog wel even wat moois doen. Dan gaan we naar Mr. Big, de band mix Mr. Big met een Romeo. En dan zitten we niet in 1988, maar in 1977.

Scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden. En ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A58 is een ongeluk gebeurd van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp nu 13 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: Publiek Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Ja, we waren zelfs even hooked on a feeling.
3: Ja, inderdaad. Ja,
2: en dat deden we samen met BJ Thomas. En hij deed het zelf in 1968. Billy Joe Thomas, want dat is zijn naam. Dat was zijn naam. Hij is sinds 2021 niet meer onder ons. Amerikaanse zanger. Niet alleen een popzanger, maar ook een countryzanger. Hè?
3: Ja,
2: hij zat ook helemaal in die wereld. Hij komt uit Texas, waar een van mijn dochters ook woont. Met heel veel plezier trouwens.
3: Ja, dat snap ik.
2: Ja, het is daar subtropisch, hè?
3: Ja, het is, ik ben in Texas zelf nog nooit geweest, maar in Florida wel. Ja. Dat ligt er net onder.
2: Precies, het is daar lekker.
3: Ja, zeker weten.
2: Nou, dan komen we terecht in het jaar 1992 met de band Inner Circle. En dan gaan we naar Jamaica. Dat is ook lekker, hoor.
3: Daar ben ik wel geweest.
2: Oh ja, oké. Maar goed, man.
3: Ja, nou, zelfs.

0: Ja, we zaten echt eventjes in Jamaica met Inner Circle en Rock With You uit 1992. En dan te bedenken dat deze band al opgericht is in 1968 door de broers Ian en Roger Lewis. Die hebben die band toen opgericht. Ze zijn natuurlijk vooral bekend ook van die hit Sweet en dan Alalala Long.
1: Ja, was ook wel leuk. Ook zo'n lekker vrolijk nummer.
0: Precies, maar het werd ook nummer 1 hier zo in Nederland.
1: Ook, hè? Ja. Dus en dit niet?
0: Deze single net niet.
1: Oh, oké. Okay.
0: Die ging er een beetje tegenaan. Ja. Dan gaan wij terecht, komen we terecht bij de band Odyssey. En dan zitten we in het jaar 1981. Eigenlijk een Amerikaanse band van oorsprong uit New York kwamen zij. Al actief sinds 1977. Dit deden zij in 1981. Going Back to My Roots, Odyssey.

0: 2009 en When Love Takes Over van de Franse DJ en producer David Guetta samen met Kelly Rowland. Want dat was de stem die u hoorde, deze Amerikaanse Kelly Rowland. En het kwam trouwens van het vierde album van David Guetta en dat heette One Love uit het jaar 2009 dus.
1: Ja, en die David Guetta die scoort nog steeds de ene en de andere hit, hè?
0: Ja, maar die werkt ook veel samen met andere mensen, hè?
1: Wat zeg je? Ja, hij werkt veel. Ja. Ik ken eigenlijk van hem persoonlijk alleen niet zo heel veel muziek. Hij doet het altijd bij een ander.
0: Ja, het zijn vooral van die samenwerking, ja, David Guetta. Klopt. En hij heet trouwens eigenlijk Pierre David Guetta. Hè?
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat is zijn naam. Zijn geboortejaar is trouwens 1967 gehad.
1: Oké.
0: Ja, dat is een tijdje geleden, hè?
1: Ja, dat is even geleden.
0: Had je even niet gedacht. Oké, Beautiful Girl van INXS. Dan zitten we in het jaar 1992. En ook weer in Australië trouwens. En deze band, dit was alweer de vijfde single die zij internationaal gezien uitbrachten. En kwam van hun achtste album en dat heette Welcome to Wherever You Are. Nou, dat is dus hier vandaag. INXS, Beautiful Girl, 1992.

0: Beautiful Girl van dit In Excess uit 1992. En de band bestond toen al een tijdje, deze Australische band, want ze zijn opgericht in 1977 in Sydney. En aanvankelijk heette ze trouwens de Faris Brothers. Dat was een
1: beetje saai.
0: Ja, dat vonden ze zelf ook. Ja. Dus toen werd het In Excess.
1: Ja, het is trouwens niet het meest bekende nummer van de band. Hè? Eigenlijk een hoop mensen kennen dit nummer niet.
0: Meen je
1: Beautiful
0: nou?
1: Girl. Ja, inderdaad. Niet You Tonight en dat soort dingen, dat is veel bekender.
0: Ja, dat is ook een beetje, ja, zit er wat in. Oké, dan komen we nog even terecht bij het jaar 1985 en El Dorado. En dan zitten we in Engeland met de band Drum Theater. Dat was de eerste single van hun debuutalbum. En dat debuutalbum dat heette Everyman Drum Theater. Het nummer heet El Dorado en het jaar is dus 1985.

0: Drum Theater met een Eldorado. De Drum Theater dat bracht 4 singles uit en 1 album. En daarna dacht de band van, we hebben het wel gehad en gezien. Dus vandaar dat niet iedereen ze kent. Ja, toen zijn ze dus gewoon uit elkaar gestopt, zeg maar.
1: Jammer, want ze maakten best leuke muziek.
0: Ja, dat is waar. Het jaar 2014 gaan we nog even naartoe met Sam Smith. Samuel Frederick Smith, zo heet hij eigenlijk. Hij komt uit het jaar 1992 uit Engeland. Singer-songwriter is hij. En ja, bijvoorbeeld wereldwijd bekend geworden door het nummer Ledge. En dat deed hij dan samen met Disclosure. Dit niet, dit deed hij zelf. Het heet Stay With Me. Hier is Sam Smith uit 2014.

0: Stay With Me, Sam Smith 2014. En hij bracht ook nog uit bijvoorbeeld I'm Not The Only One, The Good and The Goodbyes and Promises, om maar even een paar nummers van hem te noemen.
1: Ja, Writing on the Wall vind ik ook zo mooi.
0: Ja, ik ja. ook. Ja.
1: Is ook van een James Bond film, dacht ik.
0: Writing on the Wall?
1: Ja.
0: Dat moet ik even nakijken.
1: Doe een andere keer.
0: Ja, want precies. Want mijn hoofd kan Sam, dat zo.
1: Sam die zegt Stay With Me, maar dat gaan we niet doen. Want het is bijna 2 uur.
0: Ja, nou, dat is een feit. Dus gaan we nog wel even naar Californië.
1: Ja, dat
0: zou
1: doen
0: ik dan
1: we.
0: Ook wel willen. Dit is trouwens een nummer dat wij met mijn band ook heel graag spelen. Dan, dat drumt ook heel lekker dit hoor.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Ja, is echt zo. It Never Rains in California, Albert Hammond, 1972. Hij zelf, deze Albert Hammond, hij komt uit het jaar 1944 en is geboren in Gibraltar trouwens.
1: Oh, apart.
0: Ja, echt waar. Wij gaan er dus vandoor. Ad nog niet, want die moet nog even straks van 5 tot 7 met zijn naar huis.
1: Klopt.
0: De omroep is 24 uur per dag bij u. Kijk op onze website. En wat mij betreft heel graag tot maandag voor een nieuwe Hesselschudding. Ik zou zeggen namens Ad ook alvast een heel fijn weekend. Maak er wat moois van. En tot de volgende.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het Huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. In Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond bijna 600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde na een anonieme tip. Het deels zelfgemaakte vuurwerk bevond zich in een woning en een kelderbox. De 33-jarige bewoner van de woning is aangehouden. Sinds 1 augustus geldt in ons land een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Alleen vuurwerk uit de categorie F1 is nog toegestaan. Dat gaat dan om heel licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerten. En giftige paddenstoelen in een park in Schiedam zijn vermoedelijk de oorzaak van het overlijden van 5 honden die daarvan mogelijk hebben gegeten. De gemeente gaat een deel van de grond daar nu afgraven en onderzoeken. Het gaat om een rozenperk van enkele tientallen vierkante meters in park De Plantage. Die grond zal worden bewaard en na onderzoek weer worden teruggebracht als er niks mee aan de hand blijkt te zijn. Ondertussen zijn er nu waarschuwingsborden.

Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beveland.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Het Kremlin ontkent dat. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. In een woning en een kelderbox in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond bijna 600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Een 33-jarige man is aangehouden. En giftige paddenstoelen in een park in Schiedam zijn vermoedelijk de oorzaak van het overlijden van 5 honden die daarvan mogelijk hebben gegeten. De gemeente gaat een deel van de grond daar nu afgraven en onderzoeken. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staan voornamelijk korte files. Op de A29 is het wel wat drukker van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij knooppunt Hellegatsplein, daar 10 minuten op onthoud. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel ook 10 minuten. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch voor knooppunt Hooipolder is de vertraging al bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. Daarna zouden de netten genoeg verzwaard moeten zijn. De FIOD heeft 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude met alcoholvrije dranken. De verdachten komen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden. De Nederlandse schatkist zou voor naar schatting 8,5 miljoen euro zijn benadeeld. In het buitenland werden dranken belastingvrij ingekocht en hier met BTW doorverkocht, zonder dat netjes met de Belastingdienst te regelen. En mogelijk werd er ook gefraudeerd met de verbruiksbelasting. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend.

Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht Centrum is de vertraging 20 minuten. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt De Hocht ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Welkom, de gloednieuwe aflevering van Club 45 de komende twee uurtjes. Oh, het is vrijdag. Jawel! You and your family must take cover. We gaan los. We zijn los.

Frankie Goes to Hollywood. De eerste plaats hier weer van Club 45 van deze prijs. Ja, dat is weer wat anders, hè. Tijdlang niet gedraaid. Ik weet niet of jij, wanneer jij hem voor het laatst gehoord hebt, maar ik in ieder geval alweer een tijdje terug. Ja, als twee stammen oorlog gaan voeren, dan komt er meestal niks goeds uit. Dan gaan eigenlijk de verkeerde mensen dood. Ja. Moeten we maar niet doen. We gaan het zo meteen over een haai hebben. En over Batman en nog meer vreemde dingen. Maar we gaan eerst nog even een plaatje draaien. Want ik wil jullie. Ja. I want you.

0: You. Lekker lange versie, hè? Oh, heerlijk. En ja, nee, ik kan er niet genoeg voor krijgen. Dit soort plaatjes. Ze hebben nog maar 2 plaatjes gedraaid. En Club 45 is eigenlijk al volledig op stoom. Ik had net al gezegd, hè?
1: Het is vrijdag.
0: Het is vrijdag, jawel. Het is vrijdag op de radio.
1: Het is vrijdag.
0: En Club 45 tijd. Ja, oh, de komende 2 uurtjes min 2 plaatjes. Het is vrijdag. Zet hem aan. Nou, ik heb er zo zin in. Jij toch ook nog? Ja.
2: 1, 2, 3.
3: Club 45.

Versterker op 100 en kom op, hè, want vrijdag, ja, het is Club 45 dag. Ja. Eindelijk. 7 dagen moest ik wachten en dan mag ik weer los. Het is vrijdag, hè. We gaan het zo meteen over een haai hebben. Ja. Goed, het is vrijdag. We gaan lekker verder. Een muziekje maar, eventjes. Ja, kom op. We zitten deze, ja, dit uur een beetje in de 80's en de 90's. Ga zo meteen richting de 70's, hoor. Want ja, het eerste uur moet een beetje rustig zijn. Maar ja, het is zo mooi. Het is een mooie dag. Ik heb het naar mijn zin eigenlijk. Gewoon, ja, daarom. Geniet ervan.

zou het over een haai gaan hebben. Nou, het is eigenlijk een beetje heel simpel, hè. Maar er was een jongen en die had een haai gevangen. Ja, gewoon met een haakje, weet je wel, aan een hengel. En dat was niet zo'n kleine haai, dat was best wel een grote haai. Alleen, wat doe je dan? Dan heb je eindelijk met veel moeite hebben die haai op het strand gekregen. En dan zit hij aan het haakje vast. En wat moet je dan? Dat haakje moet uit zijn bek. Dus moeder die kwam erbij. Die ging bovenop die haai zitten. En die haalde gewoon met een tang. Haalde die eventjes gewoon. Hup, poep, dat vishaakje. Haalde hij uit die bek van die haai. En dat is tot zover is dat allemaal niks aan de hand eigenlijk. Ik bedoel, het staat erbij. Ze deed met de blote handen en zo. Ja, voor mij zat ze helemaal bloot. Dat maakt allemaal niks verder uit. Maar de titel hiervan, hè. Sommige mensen op de redactie en zo, die zijn zo. Dan denk ik bij mezelf. Moet je horen, wat er staat namelijk. Moeder zonder vrees haalt vishaak uit de bek van haai die haar zoon vangt. Oké, uit de bek van de haai die haar zoon vangt. Heeft die haai nou die zoon gevangen? Of heeft die zoon nou die haai gevangen? Ik bedoel, ja, nee, maar heel simpel, hè. Haalt vishaak uit bek van haai die haar zoon vangt. Dat klopt toch niet? Nou, speciaal voor die haai, die is in ieder geval waarschijnlijk weer vrijgelaten, want dat vertelt het verhaal niet. En anders ligt hij misschien op de veiling in Urk. Ik heb geen idee, maar in ieder geval, ik zocht iets met haai en ik kwam uit op Loan Shark Blues. En ik vond hem wel lekker, ja, wel lekker klinken voor de vrijdag. Rory Gallagher. Maar serieus, hè? Uit de bek van de haai die haar zoon vangt. Het is met de klemtoon, hè?

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. De FIOD heeft 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude met alcoholvrije dranken. De verdachten komen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Het Kremlin ontkent dat. Het Huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Zwijndrecht is de vertraging een kwartier. Op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Numansdorp ook 10 minuten extra reistijd. De andere kant op bij Hellegatsplein sta je ook 10 minuten in de file. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum Oost een kwartier extra reistijd. En op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en Knooppunt de Hoogte is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Club 45.

0: Start van je weekend.
1: De rockschijf van dit uur.
2: Ja, dat is Jackal. De Lumberjack.
1: Zet je radio keihard.

beetje een rustige plaat. Niet heel erg rustig, maar toch Dave Mason. Die wordt niet vaak gedraaid op de radio. Crying and Waiting. Wat heb ik nog meer klaarstaan? Eens even kijken hoor. Ik moest even zoeken. Oh, als ik nou hierop druk, hè. Ik heb geen idee wat er dan komt. Oh ja, deze. Kim Wilde. Ah, die past wel in dit uur, vind ik.

afgelopen zaterdag. Ja, echt, toen gebeurde er iets heel vreemds. Ja, het gebeurde in Engeland, in Norwich. En er was een soort een verkleedfeestje was er eigenlijk. En er was een 25-jarige Sonny Mason. Die dacht, weet je wat, ik ga als Batman met nog een paar vrienden ga ik naar het verkleedfeestje. Dus ze liepen er over straat heen. En ze kwamen op een gegeven moment bij de rij van een nachtclub. En er was er wat herrie en dergelijke. En vervolgens, wat ziet hij? Iemand die ging er met de handtas van een vrouw vandoor. Nou ja, en die Mason die twijfelde een moment. En die zette de achtervolging in. En vervolgens, ja, zijn vrienden die kwamen erachteraan. Mr. Fantastic en Poison Ivy. Ze renden erachteraan in ieder geval. Ondertussen belden ze de politie. En ze slaagden er uiteindelijk in om de verdachte een beetje, ja, min of meer tegen te houden. Alleen die handtas die was verdwenen. Nou had iemand gezien dat die dief, die had het over een muur gegooid. Bij de kathedraal van Norwich. En dat was 300 meter verder van waar de roof plaatsvond. Het lukte niet meteen om die tas naar beneden te halen. Maar Batman die dacht, ja, weet je wat, ik ben niet voor niks Batman. Die hield die klom op een gegeven moment doodleuk die muur overheen. En die bracht die tas met de persoonlijke spullen weer terug naar de eigenares. En hij zegt ook, ja, hij zegt, iedereen die moet gewoon eigenlijk wat meer op Batman gaan lijken. Nou, ik vind het wel goed eigenlijk. En dan, maar je hoeft niet allemaal in zo'n kostuum rond te lopen natuurlijk. Maar hij zei letterlijk van, iedereen heeft een beetje Batman nodig. Je moet moedig, dapper zijn, vriendelijk zijn. En ik hoop dat iedereen hetzelfde zou doen. Of je nu een cape of een masker draagt. Of helemaal niet. En nu ging ik zoeken, hè. Want er moet natuurlijk een plaatje bij. Altijd bij een beetje vreemd nieuws heb ik een bijpassend plaatje. En toen dacht ik heb deze gevonden. Ria Valk. Batman, ben ik al bruin. Nee, ik ga niet helemaal draaien. Maar even een stukje. 1966, moet je horen. Oh nee, 1967 geloof ik. Ja, tot zover klinkt het wel lekker.

als dat iemand nou naar je roept, dan ga je toch spontaan de pak uittrekken. Maar ik weet je wat, heel simpel. Gooi die radio niet uit. Nee. Ik gooi hem uit. Dit gooi ik uit in ieder geval. En de originele versie, nou ja, originele versie van The Who in ieder geval. Batman. Ja, deze is beter.

0: Nou, mooie Batman-versie. Ja, echt, ik vond hem. Deze vond ik eigenlijk mooier eigenlijk dan het origineel. Het was een live versie in ieder geval van The Who. Ondertussen is Bart aankomen schuiven. En die heeft een nieuwe plaat heeft hij naar me toe gegooid. Van hier, alsjeblieft. Hier heb je die plaat. En hij komt eraan met zijn verhaal. Dus Bart, ga je gang, zou ik zeggen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: We leven in een vreemde tijd. Iedereen om me heen wil zijn mening verkondigen, maar als je goed luistert hoor je dat bijna niemand echt iets zegt. We denken dat we elkaar lief hebben, maar eigenlijk rotzooien we maar wat aan. Iedereen heeft wel iets te verbergen en er liggen voortdurend mensen op de loer om elkaar die geheimen te ontfutselen. Maar we hebben het nauwelijks in de gaten. Alles gaat toch prima, denken we dan. Zolang er af en toe wat reuring in ons leven is, denken we dat we genoeg meemaken. Maar eigenlijk staan we met z'n allen stil. En stel je eens voor dat we iets tekort zouden komen. Nee, iedereen graait om zich heen en propt zich vol. Ook al hebben de meeste mensen helemaal niets nodig. Terwijl ze aan de andere kant van de wereld juist van alles nodig hebben. En wij hebben juist overal te veel van. Wat is dit toch voor rare wereld? We zijn allemaal winnaars, wordt ons elke dag voorgehouden. Voor verliezers is er geen plaats in deze wereld. Ja, er zijn wel arme mensen in de derde wereld, maar die hadden dan maar niet op die plek moeten gaan wonen. Maken we onszelf wijs. En tegelijkertijd houden we ons alleen maar bezig met ons eigen leven. We kunnen vliegen, maar we komen nooit waar we echt zouden willen zijn. Al zouden er UFO's landen in New York, dan zou ik nog niet verbaasd zijn. In deze wereld is bijna niemand meer te verwonderen of te chockeren. De meest vreemde dingen vinden we tegenwoordig heel normaal. En we kijken nauwelijks nog op van dingen die eigenlijk abnormaal zijn. In wat voor wereld zijn we met z'n allen terechtgekomen? Ze hadden me van tevoren best eens mogen vertellen dat ik dit allemaal mee zou maken. Het is een rare tijd. En dat we dit allemaal overleven, is voor mij dan ook één groot raadsel.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. En hij staat nog los van de 21% BTW die erover betaald moet worden. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen, en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. In 2019 was die nog 73,4 jaar, tijdens de pandemie in 2021 71,5 en in 2023 was die weer opgelopen naar 73,3 jaar. Het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven herstelt wel wat langzamer. Dat was in 2023 62,8 en dat is 0,4 jaar minder dan in 2019, net voor corona. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Hoogerheide ook 10 minuten extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Ulvehout en Tilburg-Reeshof ook 10 minuten extra reistijd. Verderop, bij Tilburg Centrum Oost is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch staat 10 minuten in de file bij knooppunt Hooipolder. 20 minuten op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hocht. En op de N2 Maastricht-Eindhoven tussen Hightech Campus en Eindhoven Centrum is de vertraging nu ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Club 45.
2: Jawel, het tweede uur is alweer begonnen. En dat betekent dat ik een bakje thee heb, een stukje chocola. En misschien nog wat dropjes.
3: Hallo.
2: Ja, misschien, want ik weet niet zeker.
1: Rob de Graaf.
2: Heb jij al je kleren aan? Ik wel in ieder geval. Ik heb mijn spijkerbroek aan. Ik leef zo'n beetje in een spijkerbroek. Althans overdag, hè, 's nachts niet. Dat zit nog steeds het lekkerste.

0: Ja, als ik 's morgens wakker word en zodra het licht wordt, dan trek ik mijn spijkerbroek aan.
1: Ja.
0: Ik heb twee kleuren. Een blauwe, zoals iedereen, en een zwarte. Jawel, jawel. Ik heb trouwens meer blauwe dan zwart, als je het allemaal wil weten. Maar dat gaat er eventjes verder om. Verder heb ik nog werkbroek natuurlijk, maar weet je, het boeit eigenlijk niet. Het is vrijdag. Mooie muziek. Het is tweede uur. En betekent dat ik wat herrie op de radio mag maken. En ik heb een plaat gevonden. Ik dacht van zo, dan gaat het pas los. Wat denk je van deze namelijk? Oh, deze is mooi. De Anti-Anthem.

disco-tijd. Echt onvoorstelbaar. Op elke disco-avond kon je deze plaat al draaien. George McRae, ja, wie kent hem niet? En wie heeft er niet op gedanst? Hé, hey, hou jij Formule 1 en zo en dat soort dingen? Een beetje racemonsteren en ga je er wel eens naartoe? Ik eigenlijk niet. Ik vind het hartstikke leuk, maar ik heb geen zin om ernaar te kijken. En dat komt eigenlijk vooral omdat ze elke keer dezelfde rondjes rijden. Ik vind dat eigenlijk, ja, ik vind het gewoon saai. Maar het is wel hartstikke mooi. En hebben ze natuurlijk allerlei soorten plaatjes en zo die erover gaan. En nou, ik heb daar iets leuks voor gevonden. Ja, echt. En dat maakt gewoon een hoop herrie. Ja, dit soort dingen.

Australië of Timbuktu. Overal kun je luisteren naar Club 45. Jij luistert toch ook

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ik dacht, laat ik eens even wat ouds uit de kast halen. Wat denk je van Deep Purple, Woman from Tokyo?
4: Zet je radio keihard.

0: Bob de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Swinglo, Sweet Chariot. Dat was een beetje de rustige plaat, want we hadden natuurlijk Deep Purple daarvoor, Woman from Tokyo. En het is alweer lange tijd geleden dat ik die gehoord heb. En af en toe, ja, Deep Purple, dat blijft gewoon, dat blijft gewoon bij mij in mijn systeem zitten. Hè. Ik ben gewoon een Deep Purple fan, maar het moet niet te vaak. Trouwens, in Amerika, dat is ook wat, hè. Heb je het gelezen? Nee, niet Nico, hè. Nico, die werkte bij Tesla en die verloor zijn baan daar. Dan had hij een heel duur huis, een miljoen was het wel waard. Hij heeft zijn huis verkocht, hij heeft zijn Tesla gehouden. Want hij dacht, ja, ik kan niet meer rondkomen. Af en toe werkt hij een beetje in een winkel bij om een beetje geld te verdienen, zeg maar. Want hij heeft natuurlijk wel inkomen nodig. Maar het inkomen wat hij bij Tesla kreeg, ja, dat krijgt hij niet meer, die Nico Merulla. En al 2 jaar lang leeft hij in zijn elektrische auto. Want hij heeft daar een model, heeft hij model X. Ik ken het niet hoor, maar dat schijnt voor 7 personen te zijn. En nou, hij heeft in ieder geval zat ruimte erin. Hij heeft een heel klein elektrisch gasstelletje. Uiteraard elektrisch heeft hij. Achterin heeft hij. En daar warmt hij zijn prakje mee op. Er zit natuurlijk geen koelkast in. Elke dag moet hij natuurlijk wel een beetje, ja, of het vers is of het blik, dat weet ik niet. Maar hij moet in ieder geval iets kopen. En dan denk je van, oké, slaap in een Tesla, eten in een Tesla. Maar dat gaat toch stinken? Nee, want hij doucht elke dag. Wat heeft hij namelijk gedaan? Hij heeft een abonnement op een sportschool genomen. En dan een sportschool die kennelijk meerdere vestigingen heeft. En die zijn daar 24 uur per dag open. Dus af en toe dan gaat hij met die Tesla van de een naar de andere plek. En dan zet hij hem daar ergens aan het stopcontact en laat hij hem weer op en zo. En denk je, ja, dat kost toch geld? Ja, dat kost geld. Maar dat is in ieder geval een deel van zijn uitgaven. En dan gaat hij naar die sportschool, gaat hij even lekker sporten. En vervolgens gaat hij daar even heel uitgebreid douchen. Want ja, dat douchen zit natuurlijk bij zijn sportabonnement in. Zo kan hij elke dag kan hij douchen. Hij kan eten en hij houdt $1500 per maand houdt hij over. Ten opzichte van vroeger. Want hij heeft geen huur meer, geen hypotheek. Hij heeft geen kosten meer voor gas, water, elektriciteit, afvalverwerking. Noem het allemaal maar op. Ik neem aan dat hij af en toe wel zijn auto moet wassen en zo. Maar hij zegt heel simpel $500 aan boodschappen maandelijks. En $200 aan eten buiten de deur. Dat doet de kelling dus ook nog eventjes. En dus ik dacht van, nou ja, misschien is het wel handig. Van, heb jij weinig geld? Zorg dat je een abonnement van de sportschool hebt. Want daar kan je inderdaad wel gratis douchen en zo. Dat scheelt gigantisch natuurlijk. Hè? Want ja, die gasrekeningen, die stroomrekeningen en zo, die hakken er natuurlijk in. En als je met een heel gezin bent en je gaat met z'n allen, ga je gewoon bij je, weet ik veel wie, ga je sporten en je gaat daar douchen. Dan scheelt het natuurlijk wel. Dus ik denk dat de bespaartip eigenlijk voor deze week is. Van zorg dat je maandelijkse kosten omlaag gaan. Als je niet zoveel te besteden hebt. Ga gewoon ergens anders douchen. Ja, niet bij familie of zo, maar gewoon in de sportschool. Ja, dat. Ik vind het eigenlijk nog niet eens zo raar. Overigens, ik heb het idee dat meer mensen op dit idee zijn gekomen. Ja. Waarom? Ik heb geen idee.

Als je denkt van die stem komt bekend voor, ja, Donna Summer. Fun Street. Dat is een plaat eigenlijk die je eigenlijk nooit hoort op de radio. En als je hem al een keertje hebt gehoord, dan is het heel zelden in ieder geval. Ik vind hem wat minder, maar hij is best wel een keertje grappig om te draaien. In ieder geval zo op vrijdag. En dan moeten we de herrie een beetje op gaan voeren, want het laatste kwartier is alweer aangebroken. Het is alweer bezig, zeg maar. En ik dacht, weet je wat, we gaan van Donna Summer gaan we naar een mix van Tiësto. Ja, wat denk je van Delirium? Maar een lange mix. Het is vrijdag, dit is Club 45. Dit is Delirium.

Zo en alles komt een eind, ook aan dit programma. Jawel, voor vandaag, vrijdag, was het alweer. Het laatste van het stukje van 2 uur. Ja, stukje, want ik zou eigenlijk 4 uur door willen gaan. Maar ja, helaas, die tijd is er niet voor mij. Een ander wil ook wel eventjes wat plaatje draaien, toch? Ik zou zeggen, heel goed weekend. En geniet van het weekend, geniet van de temperatuur. Want zolang het nog niet vriest, is het mooi weer. Sommige mensen vinden vriezen ook mooi weer. Maar in ieder geval, hey, geniet van het weekend. En volgende week dan ben ik er weer.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. De Amerikaanse regering dreigt anders met een verbod op de export van diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijzen in zowel Europa als de VS hebben de afgelopen weken recordniveaus bereikt en drijven ook de inflatie op. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. De wet kan dan op 1 januari ingaan. Een deel van het groene gas wordt echter geproduceerd met mest, een reden voor Pro om het voorstel niet te steunen. Die partij vreest dat de wet een financiële prikkel zal geven om de intensieve veehouderij in stand te houden. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het gaat onder meer om cd's, grammofoonplaten en digitale gegevensdragers. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie.

Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen is de vertraging 35 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda bij Werkendam een kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten oponthoud door een ongeluk. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Hoijpolder is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow hier op Streek Omroep de Beverlanden. Ik blijf bij je tot aan 7 uur vanavond. We begonnen vandaag met een plaat uit 1982. Kim Wilde en die hele grote hit van haar, View from a Bridge. Het is vandaag 2 oktober. Wat gebeurde er allemaal in het verleden? In 1951 vindt er een mooie Nederlandse mediagebeurtenis plaats. Vanuit Studio Irene in Bussum begint de Nederlandse Televisiestichting met de eerste officiële uitzending. Jeanne Roos is de eerste Nederlandse televisieomroepster. En in 1988 vieren de Dolly Dots op deze datum hun afscheidsconcert. Zijn de mensen jarig vandaag? Zeer zeker weten. Mike Rutherford van Genesis natuurlijk. En Mike in the Mechanics, hij wordt 76. En Sting, de zanger van de Police, oftewel Gordon Summer zoals hij echt heet. 75 jaar wordt hij. Robbie Neville van C'est La Vie viert vandaag zijn 65ste verjaardag. En Tiffany Renee Dawish, oftewel kortweg Tiffany van I Think We're Alone Now. Zij wordt vandaag 55. Mocht jij jarig zijn op deze dag, dan namens de hele streek om de

plaat gaat nog steeds als een malle in de hitlijst. Deze van de Noorse band The Bauza Magnetic. De vorigejarige Tiffany, I Think We're Alone Now. Je bent van ons gewend dat je normaal op dit tijdstip het weerbericht krijgt voor de Beverlanden. Maar dat hebben we afgeschaft, want het weer zat er vaker naast als dat het klopte. En ja, dan heb je er ook niet zoveel op. Je moet trouwens opletten als je met het openbaar vervoer wil reizen dit weekend. Er rijden namelijk geen treinen tussen station Goes en Roosendaal. ProRail die gebruikt het weekend om werkzaamheden uit te voeren die tijdens de eerdere spoorafsluiting in juni niet konden doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Er rijden bussen tussen Roosendaal, Bergen op Zoom, Rillambad, Krabbedijk, Kruiningen, Ierseke en Goes. Mensen die ook op de trein moesten wachten, dat waren destijds de heren

En daarin draaiden wij de Nederlandstalige plaat van dit uur, Bente Parachute. Daarvoor de heren uit Australië, daar kwamen ze vandaan, Flash in the Pan. 1982 hadden ze een bescheiden hitje met Waiting for the Train. En denk daar even aan als je dit weekend met de trein onderweg wilt gaan. De aanpak van de Westhavendijk in Goes die gaat volgens raadslid André Alting van ProGoes wel erg voortvarend. De gemeente die wil het huidige fietspad verbreden omdat het pad te smal is en er geen afzonderlijk voetgangerspad aanwezig is. Voor de werkzaamheden zouden bomen moeten worden gekapt, maar Alting wil weten of dat echt noodzakelijk is en er geen andere oplossingen zijn.

Bijna 5:30 geworden op deze vrijdag. En dat werd het met deze plaat van Madonna. Van Madonna, deden wij Cherish. Terug naar de hitlijsten, Gims Soleil.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

De N288 Vlissingen-Westkapelle sta je in de file tussen Biggekerken en Westkapelle. Daar is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

band Nightwish, maar dit was een solo plaat van haar winner. Daarvoor de nieuwe Alex Warren, Emerald Eyes. En we gaan nog even terug naar de hitlijsten van dit moment. Want daarin staat ook deze leuke plaat genoteerd. Ella Langley en Choosing Texas. Just

Tennessee of Texas. Ella Langley denkt er nog even over na. Het Admiraal de Ruiter Ziekenhuis, oftewel het ADRZ, staat na 10 jaar weer op eigen benen. Erasmus MC is vanaf vandaag geen aandeelhouder meer van het Zeeuwse ziekenhuis. De ziekenhuizen gaan wel verder als strategische partners en willen hun medische samenwerking de komende jaren juist uitbreiden. De verandering betekent dat ADRZ weer een zelfstandige stichting is. Daarmee komt een eind aan de eigendomsrelatie die in 2017 ontstond. Erasmus MC nam destijds het Zeeuwse ziekenhuis gedeeltelijk over, omdat ADRZ financieel voor grote uitdagingen stond. Die situatie is inmiddels veranderd. Volgens beide ziekenhuizen heeft het ADRZ nu een stevig financieel fundament opgebouwd en kan het ziekenhuis weer zelfstandig verder. Over verder gaan gesproken, wij gaan verder met de muziek hier op Streek Omroep de Beveland. Bijvoorbeeld met deze Davina Michel, Heartbeat.

Weer zo'n lekkere gouden oude plaat, 1978. Toen werd dit uitgebracht, Gloria Gaynor's Love Affair. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent even plaatsmaken voor het nieuws. En daarom ben ik bij terug met deel 2 van de Ruis de Beverlandse avondshow. Tot die tijd laatste Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. Bij speciale inzamelpunten is de afgelopen week vrijwillig ruim 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. In totaal staat de teller na een maand campagne op bijna 6 ton. Toch valt dat in het niet bij wat de politie onderschept, want dit jaar werd al ruim 45.000 kilo in beslag genomen. De inleveractie duurt nog 1 week in een paar steden en daarna is het afgelopen, vlak voordat het landelijke vuurwerkverbod ingaat. Maar de handhaving daarvan wordt door veel deskundigen wel als een uitdaging gezien. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes, dat zegt premier Jetten. Volgens hem loopt er al een programma van 200 miljoen euro sinds de eerdere excuses voor het slavernijverleden. Jetten noemt het onderzoek wel ontzettend waardevol voor meer bewustzijn en verzoening. Uit het rapport blijkt dat de koninklijke familie omgerekend zo'n 576 miljoen euro verdiende aan de koloniën en daar met overtuiging bij betrokken was. En de handgeschreven songteksten van de 35 jaar geleden overleden Queen-zanger Freddie Mercury zijn op een veiling verkocht voor ruim 325.000 euro. Daarmee waren de teksten van zijn soloalbum het topstuk van de eerste veilingdag. Ook een iconische akoestische gitaar van Oasis-gitarist Noel Gallagher bracht een recordbedrag op van meer dan 3 ton. Daarnaast werden een uniek jasje van Michael Jackson en een bril met getinte glazen van John Lennon voor respectievelijk 266.000 en 148.000 euro verkocht.

Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Roosteren en Eurmond is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam, 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Bavel is de extra reistijd een kwartier door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A58 de andere kant op tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: thuis met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. Even na 60 worden en dat betekent deel 2 van de Ruis, de Beverlandse avondshow hier om streek omroep de Beverlanden. Mocht je net aan het eten zijn, smakelijk eten. We begonnen dit uur, zoals je gewend bent, met de Airplay track van deze week. De nieuwe single van de Sunburst Band van Dave Lee. Doet hem samen met Tiffany Wilson. Haar artiestennaam is Tiffany Giselle. En dat is een dame die in Amerika ook behoorlijk wat furore heeft gemaakt. Ze had zijn platencontract bij Quincy Jones en was achtergrondzangeres bij Tevin Campbell en Diana Ross. Om de 2 uur dus... Dit nummer als airplay track hier op streek omroep.

0: Nederlandse avondshow.
1: En daarin draaiden we muziek van Somio Feels Part 2. En daarvoor die hele grote disco hit uit de jaren 80 van Cool and the Gang Ladies Night. Goes wil het huidige beleid voor armoede, schulden en schulddienstverlening met 2 jaar verlengen. Het college wil de bestaande regels stoppen met 31 december 2028 doortrekken. Volgens het college is meer tijd nodig om een aantal belangrijke maatregelen zorgvuldig uit te werken en uit te voeren. Eerst afronden, dan nieuw beleid. Vanavond buigt de gemeenteraad zich over het voorstel. Het gaat dan om de regionale kadernota armoede en schulden, de Bevelanden 2021-2026 en het beleidsplan schulddienstsanering 2022-2026. Beide beleidsdocumenten lopen dus eind dit jaar af en er is dus kans op vernieuwing.

moet zeggen, ik moet toch altijd wel lachen om die platen van de Bankzitters. Want ik vind ze eigenlijk best wel leuk. Deze deden ze samen met Robert van Hemert. Plaats staat inmiddels in de hitlijsten genoteerd. Rapido. Zometeen heb ik wat muziek van Years and Years voor je klaar liggen, King. Maar eerst even deze Foster the People, Sydney.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. Bij

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos is de vertraging 50 minuten. Staat een vrachtwagen met pech, daardoor zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Stella Lefty en van Stella Boston. Daarvoor die hele grote hit van Michael Jackson uit de jaren 80. Ik geloof 1984, maar dat is even uit mijn blote hoofd. Off the Wall. Morgen is het weer tijd voor de jaarlijkse Hollandse Hoevendag in Goes. Vanaf 1 uur 's middags staat het Stadsrecreatiepark Hollandse Hoeven in het teken van een gezellige doemiddag voor jong en oud. Kinderen die kunnen onder meer broodjes bakken, met de scouting het water op, bloembommetjes maken en waterbeestjes zoeken. Ook zijn er springkussens, speciaal voor de ouderen denk ik, circus acts. En kunnen kinderen zich laten schminken als hun favoriete dier. Daarnaast zijn er demonstraties, workshop en spellen voor de ouderen. Toegang van het geheel, die

0: Cheat Coders en Regard Stay Another Night. Dat hoorde een airplay track van een paar weken geleden. The Cool Notes en Happy. Dit is wat muziek van Kygo samen met Ellie Goulding. First Time uit 2017.
1: We were lovers for the first time. Running on the red lights. The middle finger was a peace sign. Yeah. We were sipping on emotions. Smoking and inhaling every moment. It was

Mooie plaat van Keigo samen met Ellie Goulding, The First Time. En het is niet de first time van dit programma, maar wel de laatste time dat we dit programma 5 keer in de week gaan doen. Want je hebt het van de week kunnen horen, Marcel Steenbakker heeft Strijkomroep Beveland verlaten. En er komt nu een hoop extra automatiseringswerk op mij af. Dus ik moet een beetje schipperen met de tijd. En het is niet meer mogelijk voor mij om 5 keer in de week naar huis te presenteren. Aanstaande vrijdag ben ik weer terug met een nieuwe aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. En tot die tijd eventjes niet. Ik wens je een heel fijn weekend toe. Veel plezier met de collega's. En wat mij betreft graag tot maandag bij de Hesselschudding met Hessel Meijema. Dit programma is er komende vrijdag weer om 5 uur. Ik heb er nog eentje voor je klaar liggen. Tot aan het nieuws. Deze van Joe Cocker. This is your life. Got it.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. De onderzoekers naar de koloniale rol van de Oranjes zijn verdeeld over het nut van vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indië vindt het na 5 grondige boeken wel even goed zo. Maar een collega-onderzoeker vindt juist dat er nog meer geld moet komen voor onderzoek vanuit het perspectief van de inheemse bevolking. Oost-Indië erkent dat daar nog wel wat te winnen valt, maar benadrukt dat de hoofdlijnen van de geschiedenis heel stevig staan. Premier Jette heeft al gezegd dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. En de KLM heeft een zware financiële tegenvaller bij de ingebruikname van haar nieuwste vloot. De businessclass stoelen in de gloednieuwe Airbus A350 zijn nog niet goedgekeurd en moeten voorlopig leeg blijven. Dat kost het noodlijdende KLM miljoenen euro's aan inkomsten. Toch noemt topvrouw Rintel de komst van het 25% zuinigere toestel een mijlpaal. KLM gaat een fase in waarin de nieuwe vloot in 5 jaar tijd gefaseerd wordt vervangen en miljarden euro's kost in een tijd met toch al stijgende kosten. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Vrijdagavond iets over zevenen. Dat betekent weer tijd voor Zicht op Zaterdag, editie 2 oktober 2026. Hartelijk welkom bij de show. Ja, september hebben we ook alweer overleefd. Het is alweer oktober. Wat gaan we doen vanavond? Ja, allerlei lekkere muziek draaien die nooit een hit is geweest in ons land. En ik heb er eentje ontdekt waarvoor het in ieder geval voor mij een verrassing was dat het nooit een hit is geweest. Maar het is toch echt zo. Daarover later meer. Nooit een hit dus in Nederland, maar wel lekkere muziek. En hoe oud het is en waar het vandaan komt, dat weet je. Dat maakt niet uit. 1970 is vandaag de oudste, 2026 de nieuwste. Engeland, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Noord-Ierland, Schotland, Verenigde Staten en Zweden doen allemaal een duit in het zakje. En als de Verenigde Staten er niet tussen had gestaan, had het zomaar het EK kunnen zijn of het Songfestival. Dat is het niet. Dit is betere muziek over het algemeen. En mijn mening dan, hè, als je fan bent van het Songfestival, gewoon lekker naar luisteren. Tot aan 9 uur dus ben ik bij je en ik hoop dat je weekend is begonnen en dat ik je een lekkere begin van het weekend kan bezorgen, muzikaal gezien dan. We openen de show met muziek uit Italië, het ensemble L'Imperio dell'Ombre, ik spreek het vast verkeerd uit, met Il mio ultimo viaggio uit 2025. Gaan we door met muziek die nog iets nieuwer is, 2026 dus. Pride of Lions uit de Verenigde Staten van het album Unbridled is hier Don't Waste a Wish on Me.

de sferische klanken van de band Jona. Alleen in het Engels schrijf je dat met een i in plaats van met een j. Maar ja, inderdaad, de band heeft zich vernoemd naar het bijbelfiguur Jona. Het is ook een christelijke band en je hoorde van die band Beyond the Shores van het gelijknamige album. En dat is een grotendeels conceptalbum over Saint Brandan, oftewel Saint Brandan. Een zesde eeuwse Ierse monnik die volgens de overlevering met andere monniken in een eenvoudige boot de Atlantische Oceaan overstak. Op zoek naar het beloofde land. Zijn reis vormt de rode draad door nummers als Brandan's Voyage, Adrift, Brandan's Return en het titelnummer waar we, ja, wat je dus net hoorde. Ja, ik kan het altijd wel waarderen, Jona. Ik heb ze ook een keer live gezien, was ook helemaal geweldig. Ja, vrijdagavond richting 19:30, dan wordt het hoog tijd voor wat blues, zoals de vaste luisteraars weten. Nou ja, Janis Joplin samen.

0: Couple of weird things there.
1: Henk de Kiewiet. Streekomroep de Beverlanden.

En we bluesen nog even lekker door. Is dat eigenlijk een goed woord, bluesen? Hoe dan ook. Nog even lekker portie bluesmuziek achter Janis Joplin en de Big Brother en de Holding Company aan. The Door, Don Fell, Albert Castilla, Josh Schmidt. Wil je nou nog veel meer bluesmuziek achter elkaar horen, dan zit je vanavond goed in de binnenstad van Goes. Het is namelijk de Bluesroute, het openingsconcert in het Beest vanaf 7:45. Ja, eigenlijk moet je dan nog even zicht op zaterdag luisteren. Maar vooruit, het zij je vergeven als je toch besluit daarheen te gaan. En dan de rest van de avond tot in het begin van de nacht door heel Goes. Ja, bluesbeentjes. Café Barends, De Snor, Nieuw In, De Buren, De Kerkuil en La Moustache doen allemaal mee. Lekkere bluesmuziek. Kaarten aan de dagkassa, €15. Dus daarvoor hoef je het ook niet te laten. En ja, je kunt zo een beetje door de stad struinen. En op diverse locaties lekker naar blues luisteren. Dat voor later. Deze jongen gaat er na 9:00 ook snel heen. Volgende nummer is even dan geen blues. Het is iemand van, ja, die eigenlijk al helemaal van mijn radar verdwenen was, als ik heel eerlijk ben. Totdat ik laatst erachter kwam dat ze een nieuw album heeft gemaakt. Genaamd namelijk Living Proof. En dan heb ik het over Robin Beck. Ze scoorde een gigantische hit met First Time in de, ja, ik denk nog net jaren 80. Ze is nog steeds actief dus in de muziek. Ze heeft een plaat gemaakt, Living Proof, zoals ik net zei. Ja, ik ben niet helemaal kapot ervan. Het was ook zeker niet slecht. Maar het volgende liedje sprong er wat mij betreft toch wel bovenuit. Dus ik dacht, daar maak ik de luisteraar deelgenoot van. Trouble or Nothing, hier is Robin Beck.

Ja, overbekend volgens mij. Maar ja, dus nooit een hit geweest. Dit was dus de verrassing waar ik in de intro van de show op doelde. Madness, Our House. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die het liedje niet kennen. Maar ik heb het voor de zekerheid nog even gecheckt. En het is nooit een officiële hit geweest in ons land. Des te meer reden om hem lekker op vrijdagavond hier bij Streekomroep de Beveland te draaien in, ja, in mijn eigen show. Toch lekker dat je vrije hand hebt om te draaien wat je wil. Zo heb ik dus ook de vrije hand in het item wat er nu aankomt. Het erebetoon van de week, want zo laat is het alweer. En dat is deze week voor, ja, wat mij betreft een fantastische singer-songwriter. Tom Petty, geboren 20 oktober 1950 in Gainesville, Florida, Verenigde Staten. Hij had geen makkelijke jeugd, maar muziek bood hem een uitweg. Een ontmoeting met Elvis Presley maakte als jongen diepe indruk op Tom. Later zag hij de Beatles op televisie en toen wist hij het zeker. Ik wil in een band spelen. Zijn eerste belangrijke groep, Mutt Crutch, trok Petty naar Los Angeles toe. Het grote succes bleef echter wel uit, maar samen met onder andere gitarist Mike Campbell en toetsenist Benjamin Tench legde hij daar wel de basis voor wat later zou worden Tom Petty en de Heartbreakers. 1976 verscheen hun eerste album. Daarop stond American Girl, in Amerika aanvankelijk geen enorme hit, maar later uitgegroeid tot een echte rockklassieker. De grote doorbraak liet nog 3 jaar op zich wachten, die kwam namelijk in 1979 met het album Damn the Torpedoes. Nummers als Refugee en Don't Do Me Like That maakten van Tom Petty een wereldster. Zijn muziek klonk herkenbaar Amerikaans, stevige gitaar, sterke refreinen en teksten over vrijheid, teleurstelling en mensen die zich niet zomaar laten wegdrukken. Die houding liet hij trouwens niet alleen in zijn muziek zien, ook daarbuiten. Hij botste geregeld met platenmaatschappijen over contracten, auteursrechten en de prijs van zijn albums. Hij wilde zeggenschap over zijn eigen werk en was bereid daarvoor zijn carrière volledig op het spel te zetten. Eind jaren 80 begon opnieuw een succesvolle periode. Hij werd lid van de Traveling Wilburys samen met George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison en Jeff Lynne. Over een supergroep gesproken. Tegelijkertijd verscheen zijn eerste soloalbum Full Moon Fever met I Won't Back Down, Running Down a Dream en Free Falling als grote hits van het album. Dat laatste nummer, Free Falling, werd bijna zijn persoonlijke lijfspreuk. Ik doe niemand kwaad, maar ik laat me ook niet breken. In 1994 volgde het album Wildflowers, volgens veel liefhebbers zijn meest persoonlijke en complete album. Hij hoefde nooit overdreven ingewikkeld te schrijven. Hij kon met een paar eenvoudige regels een heel leven oproepen. Zijn liedjes voelden vertrouwd, zelfs wanneer je ze voor het eerst hoorde. Ik denk dat zijn kenmerkende stemgeluid daar ook best wel wat mee van doen heeft. Met de Heartbreakers blijft hij ondertussen optreden en platen maken. En in 2002 werd de band opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Gedurende zijn hele carrière verkocht Tom Petty meer dan 80 miljoen platen, maar behield op het podium vaak de uitstraling van iemand die vooral blij was dat hij nog steeds met vrienden muziek mocht maken. In 2017 voltooide hij, ondanks ernstige pijn door een gebroken heup, de 40-jarige jubileumtournee van de Heartbreakers. Het laatste concert vond plaats op 25 september in de Hollywood Bowl. Een week later, 2 oktober dus, 2017, overleed Tom Petty op 66-jarige leeftijd. De officiële doodsoorzaak, een onbedoelde overdosis van verschillende medicijnen. Hij gebruikte zware pijnstillers vanwege zijn gebroken heup en andere gezondheidsproblemen. En zijn familie benadrukte dat het om een tragisch ongeluk ging en geen zelfmoord. Hij laat een indrukwekkende verzameling liedjes na. Liedjes voor lange autoritten, verloren liefdes, nieuwe kansen en momenten waarop je jezelf weer bij elkaar moet rapen. En misschien ligt daar wel de kracht van Tom Petty. Hij speelde geen onbereikbare rockgod. Hij klonk als iemand die dezelfde tegenslagen kende als zijn publiek, maar weigerde zich er definitief door te laten verslaan. En ja, de medicijnen versloegen hem dus uiteindelijk wel, helaas. Het eerbetoon van de week, niet meer dan terecht wat mij betreft. Tom.

Het eerbetoon van de week aan Tom Petty, gevolgd door een mini-eerbetoon aan, als hij nog geleefd had, Tony Scott. Hij zou namelijk jarig zijn geweest, waar het niet dat de beste man een paar maanden geleden ook overleed. Ik heb er nog eentje voor je tot aan het nieuws van 8 uur. Zo snel gaat het alweer. En die is van Monel met Leandroft in met Mysterious Shadows. Ik hoop je na 8 uur weer te spreken. Tot zo.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De studentenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand en zijn inmiddels omgeslagen in geweld tegen de politie. In Parijs en Belfort zijn agenten zwaar mishandeld door groepen jongeren, wat tot grote maatschappelijke en politieke ophef leidt. De protesten die begonnen vanwege het lerarentekort en de slechte infrastructuur zijn volgens de minister gekaapt door gewelddadige groepen. Inmiddels blijven ruim 400 Franse middelbare scholen dicht en zijn er al bijna 2000 mensen opgepakt. De Amerikaanse en Australische ambassades in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia schorten hun diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade sluit zelfs de deuren. De maatregel volgt vlak voor de presidentsverkiezingen van komende zondag, waar president Lula het opneemt tegen de zoon van oud-president Bolsonaro. Lula waarschuwde eerder al voor buitenlandse inmenging in de verkiezingen. Ook de Nederlandse ambassade ligt in hetzelfde getroffen gebied. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. En volgens experts zijn Nederlanders datalek moe geworden en zien ze er de urgentie niet meer van in. De digitale rechtenorganisatie Bits of Freedom noemt dat laks, omdat de gevolgen voor kwetsbare groepen groot kunnen zijn. Geen enkele gedupeerde klant van thuisbezorgdienst Flink is ingegaan op de crypto-eis van de hackers na de grote cyberaanval. Daaruit blijkt dat het rechtstreeks afpersen van consumenten nauwelijks werkt. Maar de experts waarschuwen wel om scherp te blijven op identiteitsfraude.

0: Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Volkslanden.
1: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: En toen was hij opeens klaar, de openingstrekker van uur 2. Volgens mij hoort hij nog een klein beetje door te lopen. Maar we zullen het ermee moeten doen. Welkom terug bij de show. Uur 2 Zicht op Zaterdag, editie 2 oktober 2026. Tot net voor 9 ben ik bij je voordat Camille het van me overneemt met zijn Hits of the Heartland. We openen het uur in Zweden bij de band 7 Days. Ja, ze hadden zich ook One Week kunnen noemen. We Cry No More, hoorde je. En ook dit uur heb ik weer van alles voor je klaarstaan. En ook redelijk wel wat blues georiënteerde muziek. Ik hou ervan. En het is vanavond de bluesroute in Goes. Dus hou je van blues en bluesrock en Americana en dat soort zaken. Kom vooral naar Goes, of als je al in Goes bent, ga naar de binnenstad. Koop een kaartje, het kost €15. En overal in de stad staan in diverse cafés en barretjes staan bluesbands te spelen. Dus als je daarvan houdt, ga er vooral heen. Misschien kom ik je nog wel tegen, want ik ga zo dadelijk als deze show is afgelopen ook zeker even kijken en luisteren. Dan ga ik ook de datum maar even bij het woord voegen. Gary Moore met het fantastische Enough of the Blues.
1: Somebody help me, Lord, I'm in misery.

En ook nu maak ik weer even een blokje van. Lekker een blokje blues. David Munyon, een Amerikaans artiest. Van het album Waterside 26, Preach the Blues 26. Allemaal heruitgaves van eerdere nummers van hem. Wat mij betreft erg lekker. Draai dan ook nog wat anders vanavond dan blues, Henk? Ja, zeker. Wat dacht je van wat jaren 80 synthpop? Gazebo. Uit Italië komt de groep en dit zijn ze met Rap the Rock.

Piet Dreuge, ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Droge. Van het album Under the Waves uit 2006, dus ook alweer 20 jaar oud, hoorde je het nummer Enough. Gaan we door met een band die vooral in de jaren 80 heel groot was. Lekker recht toe, recht aan, lekker in het gehoor liggende rock. Poison uit Amerika, maar dit is uit 2000, toen maakten ze ook nog steeds muziek. Shut up, make love. Goeie tip.

0: It would sound like this.
1: Stop. All right.

Ja, en dat er ook in Engeland goede bluesrock gemaakt wordt, dat bewees in dit geval Tucky Buzzard. Geweldig artiestennaam vind ik het. Althans, ik kan me niet voorstellen dat je echt zo heet. Who Do You Love? Uit 1973, dus ook wel 3.

Snake Pit, Randy Jackson. Michael Devon, basgitaar, zat in Lynch Mob. Speelde met de, of in de band van Kenny Wayne Shepherd, Jason Bonham's Led Zeppelin Experience en ook Whitesnake. Tommy Stewart, Godsmack, Low Pro, Lillian X, Halloween, Fuel, Everclear en de Rusty Wright Band. Ik denk dat je toch wel kan zeggen dat ze met recht een supergroep kunnen worden genoemd. Alle vier de leden brengen ervaring mee uit hardrock, bluesrock, alternatieve metal en klassieke stadionrock. Maar ik zou zeggen, oordeel vooral zelf of je het iets vindt. Did me no good, something unto nothing.

0: be 10, 3, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 10, 3, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 10, 4, precisely.
1: Vangelis, wiens echte naam ik niet eens ga proberen om uit te spreken, want dan ga ik niet uitkomen. 1976, het tweede studioalbum Albedo 0.39. Ja, het is een conceptalbum met als thema het heelal en meer in het bijzonder de Melkweg en de aarde als onderdeel daarvan. Ja, Pulsar, de bekendste track van het hele album. En misschien ook wel een van de bekendere van Vangelis sowieso. Is vermoedelijk een samentrekking van Pulsar en Star, oftewel Ster. Het nummer is meerdere malen gebruikt voor meerdere tv-programma's als begintune, zowel radio als televisie. Het nummer aan het eind hoorde je dus een dame van de Post Office Telecommunications, wat wij vroeger in Nederland kenden als 002, als je wilde weten hoe laat het was. Zo, ben je weer helemaal bij. En bovenal is het gewoon een erg lekker deuntje. Klein beetje soul op de vrijdagavond natuurlijk. Gwen McRae, Move Me Baby.

Gwyn McGrath, Move Me Baby. En even spieken voor je uit welk jaar het ook alweer kwam. Dit kwam uit 1974, ook alweer ruim 50 jaar oud. Ja, mocht je trouwens nog even afvragen om terug te komen op Vangelis, waar dat albedo 0.39 voor staat in de albumtitel. Het albedo 0.39 is het albedo van de planeet Aarde. En wat is een albedo dan? De albedo van een object is het lichtweerkaatsingsvermogen van dat object. Letterlijk de witheid, gedefinieerd als de verhouding tussen de hoeveelheid opvallende en gereflecteerde elektromagnetische straling. Aldus Wikipedia, dus het zal wel waar zijn. Ben je ook weer daarvan weer helemaal op de hoogte. Even kijken hoor. Ja, het zit er voor mij alweer bijna op vanavond. Ik heb er nog eentje voor je en dan ga ik daarna snel afsluiten. En me begeven in de binnenstad van Goes. Want ja, ik ga zeker even kijken bij de bluesroute. Wie weet kom ik je daar tegen. Ik wens je hoe dan ook, of je nou naar de binnenstad gaat of niet, een te gek weekend. Ik spreek je graag volgende week. En denk erom, houd gezellig. En ik laat je achter met een van de aliasen van John O'Callaghan. Mannix, World Gone Mad.

De playlist van je weekend. Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Topbankiers luiden de noodklok over de opkomst van autonome AI-agents in het bankwezen. Deze slimme assistenten kunnen ieder spaargeld automatisch overboeken naar de hoogste rente en dat dreigt te leiden tot een gigantische bankrun. Volgens de Bank of England en economen kan dit traditionele banken leegzuigen en het hele financiële systeem ontwrichten. Centrale banken roepen overheden daarom op om nu in te grijpen en veel strengere regels op te leggen voor kunstmatige intelligentie. De studentenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand en zijn inmiddels omgeslagen in geweld tegen de politie. In Parijs en Belfort zijn agenten zwaar mishandeld door groepen jongeren, wat tot grote maatschappelijke en politieke ophef leidt. De protesten die begonnen vanwege lerarentekort en de slechte infrastructuur zijn volgens de minister gekaapt door gewelddadige groepen. Inmiddels blijven ruim 400 Franse middelbare scholen dicht en zijn er al bijna 2000 mensen opgepakt. En de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, eist dat Nicaragua alle oppositiepartijen weer toelaat tot verkiezingen en de politieke gevangenen vrijlaat. De Noord- en Zuid-Amerikaanse lidstaten dreigen met stevige maatregelen als president Daniel Ortega zijn verbod op de oppositie niet terugdraait. De Verenigde Staten spreken van een gevaarlijke dictatuur op het westelijk halfrond. Nicaragua stapte vorig jaar zelf al uit de OAS en zoekt sindsdien juist toenadering tot landen als Rusland en China.

0: Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de
1: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: 105 SOBFM.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

plaats omhoog naar nummer 28 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Luke Combs en Rethink Some Things. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met een nieuwe nummer 1. En op

Soul and Hits from the Heartland and Hurts Like You. Hi and welcome all listeners, tune in to Spark Flame Radio. Y'all can listen to Hits from the Heartland every Saturday afternoon from 4 to 6. In plaats van hoofd naar nummer 9 deze week, het meest recente hit succes van Kenny Chesney. Hier is

het randje van de top 20. De nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met uit Australië, Mac Geiger en Stringby.

De grote opvolger van Better Me For You, Brown Eyes, de nieuwe single van Max McNown, heet Done For. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier is Jason Aldean.

Nummer 14, Country Airplay uit 2021 voor uit Raleigh, North Carolina, Priscilla Block en Just About Over You. En de Country Throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, hier is Riley Green en Think As You're Drunk.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Drie neven uit Fort Payne begonnen ooit klein. Randy Owen,

0: Teddy Gentry en Jeff Cook speelden jarenlang voor Foye in de Bowery in Myrtle Beach, South Carolina. Aangevuld met een drummer scoorden ze maar liefst 21 nummer 1 singles op rij, verkochten wereldwijd meer dan 73 miljoen albums en werden in 2005 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Met hun mix van country, southern rock en sterke samenzang maakten ze de weg vrij voor talloze country bands die na hen kwamen.
1: Deze week Spotlight on
0: Alabama.

Hard-On, Alabama. Je hoorde drie hits, drie nummer 1 hits van deze supergroep. Love in the First Degree, When We Make Love and Give Him One More Shot. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet aan één van de volgende afleveringen aan bod komt. Is Lainey Wilson en John Mayer.

Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Shaboozy en Cowgirl. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Natuurlijk beginnen we de tweede uur met The Mighty Road Roller. En verder een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En twee country throwbacks uit 2021. We gaan het uur uit met Parker McCollum en Killing Me. Tot

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement twee belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders om de staatskas te spekken. De regering van president Milei biedt de nationaliteit aan voor een minimale donatie van omgerekend €310.000 of een investering in staatsobligaties. Tegen een flinke meerprijs kunnen er ook partners en kinderen een paspoort krijgen. €90.000 per meerderjarige, ruim €22.000 per minderjarige. Volgens de Argentijnse regering geldt er wel een strenge screening om witwassen te voorkomen. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter.

Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

original breakout. Hij is geboren en getogen in Nashville. Hij heet Ty Gregory. Zijn doorbraaksingle heet Blame It On The Whiskey en is deze week de Mighty Roadroller.

een aantal jaren alleen maar popmuziek gemaakt te hebben, schijnt ze nu weer terug te zijn naar haar country roots. Op nummer 10 deze week, Taylor Swift. I knew it, I knew you. Hits from the heartland, the best in new country. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

Dutch New Country, elke week in de Dutch Barn. Plotseling succes voor Douwe Bob toen hij op basis van een post op Insta benaderd werd door de Zac Brown Band om mee te spelen in Columbus en Pittsburgh, Pennsylvania met het nummer No To Self. Hij stond deze week centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, de beste New Country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Move On.

nieuwkomer Black White en zijn doorbraaksingle Bad on That. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. De grootste stijger binnen de top 10 is van Kane Brown.

Hill samen met Ella Langley en Jaded op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Corey Kent en Empty Words.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiven gewisseld met Carry On en Kenny Chesney van 10 naar 9. Vorige week 6, deze week 8. De ex nummer 1 van Morgan Wallen, Don't We. En ook een ex nummer 1 op 7. Gestegen van 8, heet How You Look van Josh Ross. Twee plaatsen verlies voor Jason Aldean, inmiddels opgevolgd met een nieuwe plaat. Dit is Don't Tell On Me van 4 naar 6. En de grootste stijger binnen de top 10 is Woman van Kane Brown van 7 naar 5. Een plaats omhoog met een stip, Boston, Stella Lefty van 5 naar 4. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Verder van 3 naar 2, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado. En dat betekent de nieuwe nummer 1 in de 21ste week van

Blijven staan op nummer 16 deze week. Zach Taub en Sad of Sanity. En dat waren ze weer. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier. En ik laat je alleen met een grote hit van Thomas Redd uit 2021. En Watch Your Country Song. Groetjes, hoi!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement 2 belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter.

Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint.

Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint.

Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Carl McGee loved

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint.